0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, zoals jij daarvan houdt.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom een pakken, toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar die stof so staan.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan. Oh.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: En die regte noot op jou stasie inderdaad en daai straight wat daar vir ons lekker die pad, die pas aangegee het, ja. Daar is straight in the walk of life, Neil het gevra. Ja, Neil, jy kan maar weer so maak, ja, dit is baie lekker. Kom ons gaan aan met stukkie muziek, maar kom ons gaan loods gevindig na die verkeer, want ek sien jy is een paar doenighede in die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ja, ons begin so met daar in Gauteng. Gauteng nie juist enige iets wat daar by julle nou lê nie. Onthou maar net in KwaZulu-Natal die N3 in die noordelike richting vanaf Marketweg tot by New England. Van saterdag morgen, van 8 uur morgen aan tot 5 uur sondagochtend gaan die pad gesluit wees. En dan diezelfde N3 dan weer in die suidelike richting van New England na Marketweg. Dan weer die sondag aand van 8 uur tot 5 uur maandagochtend gaan hy dan weer gesluit wees vir padwerkers. So onthou dit maar net as jy daar in daardie omgewing wil reis. En dan ook een stilstaande voertuig, een trok op die N3 Noordwaarts, net voor die M13 uitgang. Die linkerbaan is daar so geblokkeer en is ook bezig met padwerke daar, so wees asblief extra voorzichtig en is so daar op die draai van die pad van die N3, so ja, asblief toch padwerke en wel die trok wat daar staan, so ja, wees net asblief mooi, veilig asblief, ja, concentreer maar en dan hier so by ons in die Weskaap die N2 inwaarts by Jakes Gerwel baie zwaar verkeer en dan die daar soos ook padwerk op die N1 waarby Klappens, maar daar is geen vertraging nie, dit lyk daarom asof alles mooi loop en dan een motorvoertuig ongeluk by Morgensterweg en Eislievenweg daar in Woodlands, twee voertuig is daar aan mekaar en dan ook die R300 waar hy aansluit by die N1, baie zwaar verkeer al reeds so vroeg in die ochend, dis vrijdag, allemaal wat by die kantoor kom, en moet nie vergeet nie, jy het ons die vergadering net so 1 uur of 12 uur daar na by jou huis, maar jy moet die vergadering, ne, baie belangrike vergadering. En as jy van die Parel afkom, voor jy nog die R300 kry, die by Kraaifonteinse kant, daar in de Zele area, daar is ons baie zwaar verkeer ook, en dan as jy verder aan beweeg van Tygerberg Heuvel af, na Century City se kant toe, baie zwaar verkeer ook al reeds daar stadig bewegen, en dan die N2, net aan de kant die lughawe, die aanloopbaan, as jy richting Kaapstad beweeg, gaan die aanloopbaan aan jou rechterkant wees, en net voor, of net na dit, dis so min of meer daar by die afdraai na die lughawe toe, ook stadig wegende verkeer tot by Vincent Pilotti Hospitaal, die M5 ook al reeds zwaar verkeer op hier van Fairway se kant af recht, hier tot waar hy aansluit by die N2, en ek sien die N3 is ook plek waar hy ook bezig is, net so aan die kant Wynberg Boys High, totdat hy amper daar aansluit by die, wat is dit nou, die M152, ja, net voor jy daar by die kruising aansluit. So ja, die pad is redelijk vroeg bedrijwig, zwaar verkeer, so vroeg in die ochend, maar wees maar het geduldig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en hier in die kamp lyk het so asof het een bykie gaan reens, een bykie bewolk en een bykie kouerig buiten, so asblief toch, ja, maak maar die afstand tussen jou en die motor voor jou klein bykie groter.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Gerard Stein, groter as Goliath.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie paint. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Maar toe is alweer sikke tyd, ek kan nie geloof die tyd gaan so vinnig verby nie, en as jy heerlik saam met ons gekuier het, ons land weer dinsdagochtend, en woensdagochtend sal Debbie weer op haar pos wees, dinsdagmiddag is ek weer is terug en daar, vat ja. En pad, vat die pad, so, dis tyd om te groet, can you believe it?
1: Yes, ja, dit het ongelooflik vinnig gegaan, soos elke vrijdag, want dit is moes, het voel vir my soos asof ek een marathon in 2 ure moet doen, want is vinnig, boeremusiek, dan sit country treffers en dan verder as jy weer sien, dan is het omtrent 11:15 en jy moet groet, want jy moet uitmaak vir die landbouspan.
0: Dat is nou net so, net hierna, die landbouspan wat achter die microfoon gaan inskakel, van 12 tot 2, keier die 80 muziek saam met jou, heerlik, Ian Miller wat jou vat vanmiddag van 2 tot 4, met Faripat en dan Hein van Wyk, rechtstreeks daar uit daar te Beespoordam uit, wat jou gaan vat tot 7 uur, Johan Brand wat vanavond saam met jou keier van 7 tot 9 met die versoekprogram en heerlike DJ muziek wat vir jou wacht van 9 tot 12, so bly ingeskakel het, moenie mis nie, morgen ons top 40, die nietse treffers allemaal in sy plek, check het uit so, van my
1: Lewendag van Mikor af.
0: Ja, rechtstreeks saam met Gary Gazzet, so check het uit, van my broer is lekker naweek vir jou, gaan groot, maak een braai, en vat een kouwe.
1: Dankie Roos, het was heerlik, dankie julle dat julle ingeskakel het, hee een heerlijke naweek, en ons sien mekaar weer.

Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw instop hardeware.

0: Ron Delma, They With Lovers on the Run. Ja, wonderbaar om te hard op hulle. Kom ons begin met kyk een bietjie wat aangaan ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Dit is net so 6 minute na 2, ja, en daar sal seker nou begin huiswaarts.

En dat natuurlijk Elvis Presley daar met Can't, oh, Can't, Can't Help Falling In Love With You. Ja, dit brengt mij nou naar, dat is nou mijn aansluiting bij die duurste item, the most expensive something in die wereld. Nou, ons is nou al baie goed gehad hierdie week van die duurste hond, die duurste pizza, die duurste dit, die duurste dat. Maar ek wonder of jy sal kan aflei van hierdie love songs, wat die duurste, the most expensive wedding, die duurste troue in die wêreld tot op datum was.

But the Carrington met people are crazy. So lekker, ja, so lekker, wat sal ek nou sê, amper sê ek, cowboy song, ne? Ja, so, ja, lekker song. But the Carrington met people are crazy. Ja, ek het net begin praat oor die strijd van Hormuz, die straat van Hormuz. Ja, kan dit omseil word? Dit kan gedeeltelik omseil word. As jy met alternatieve, dit is dan oor land, oor een pipeline, maar dit is ook streeksvervoer projekte, en dan ook, maar die volle maritieme vervanging van die route is onmoontlik. So daar is een groot gedeelte wat per se vervoer moet word. Dit is slegs Saudi-Arabië wat pipeline het, wat gedeeltelik korter pad kies, en maar, ja, soos wat ek ook gelees het, is die pijpe wat hulle gebruik het, dis twee of drie pijpe binnen mekaar, in mekaar, en in die een deel, natuurlijk die binnenste, word die olie en die gas gevoer, en dan die buitenste la word daar water en verkoelingsmiddels deurgestuur, omdat het so warm is in die deel, dier die woestijn. En dis ook om jy nie rarig pijpleine kan gebruik, nie. Ek weet, oom Donald het op een call gepraat van alternatief, maar ja, jy kan nie heeltemal van skeepsvervoer daarvan wegkom. Midnight Oil, Beds Are Burning.

En dat is 24 minuten na drie. En dat is nou tijd voor jullie en nou. Bikkie Likkie. En zo maak jij. Ik ga voor jou een paar seconden spelen van hierdie track. En dan kan jij voor mij zeggen, wie is die kunstenaar? En wat is die song zijn naam? En je kan het voor mij of op die TikTok-blad voor mij schrijven. Of ik kan voor mij WhatsApp sturen 066-594-4248. Zo, ik speel nu net voor jou een paar secondes hiervan.

Bottle Brief. Bottle Brief, Jennifer Zamudio. En dit is so 15:45. En ek gaan jou nog goed, baie dankie vir die saamkuier. Ek het net ingestaan vir Royes van die pad. En ja, maandag is het weer een nieuwe week, nieuwe uitdagings en nieuwe dinge. Maar die naweek leef voor, veilig wees op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom veilig by die huis aan. Ja, geniet het. Whatever you do, enjoy. Have fun. Cheers for years. Bye.

0: Kiss FM, Nice.
1: Wel, dat is een hartelijke goedemorgen, Jo. Dit was Soupas Viridius, een geschakelde op Artis FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor jouw Viridius.

0: Will Jordan, ek wil graag hierdie liedjie van hom speel wat hy het nou nie gespesifiek vandag uitgereik, net al vroeger die week uitgereik. Will Jordan, een kunstenaar hier van Pretoria omgeving, met hierdie prachtige liedjie van hom. En dus as jy my soek, luister lekker saam en onthou 4:30 is het woordraaitijd.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

Prachtige nieuwe liedje dan van Natasha Bedingfield, nee? Natasha Bedingfield met dot, dot, dot. Hij is kraakvars. Blijf geschakeld, dit die naast de tijd voor woorden draaien.

0: Ani vrijdag kloppen in jouw deur. Inderdaad, die naweek klop ook in jouw deur. Ik denk vrijdag is reeds binnen. Het is nu tijd voor die naweek om te beginnen. 32 minuten na 4 woorddraai. Tijd is nog nooit deelgenomen met een woorddraai. Ik kom niet vanmiddag deel. Alles het net voor die pret. Dat is al wat ik vraag. Al wat ik voor jou vraag is, luister baie mooi naar die volgende 3 liedjes. En die volgende 3 liedjes titel is daar een woord wat ooreenstem. Diezelfde woord komt voor in die volgende 3 liedjes titel. Iewers in die liedjes titel, hè? Wat is daar die woord waar ik zoek vanmorgen? Want door die antwoord moet gestuurd worden dan 0615112602. Die pret van hierdie speletjie is daarin dat ons kijkt wie is eerst terecht. Wie is vinger is die vinnigste op die knoppie. Wie kent sy muziek die beste? Want die ou gaan net na 5 vanmiddag sy eie keuse van muziek kan hoor. Nee, jy kan vragen wat jy graag hoor. En ek gaan alles in my vermoë doen om die liedjie vir jou iewers uit te krap. Maar speel gaat ek om vir jou speel. So, 0615112602. Wat is die leidraad moet ek vir jou gee, is die vraag? Iemand wat nooit vinnig beweeg nie. Is jy iemand wat nooit vinnig beweeg nie? Iemand wat nooit vinnig beweeg nie. En wat het stadig wil vat, nee? Dat is die leidraad vanmiddag. Iemand wat nooit vinnig beweeg nie en wat het natuurlijk met opzet stadig wil vat. Wat is die woord wat ek soek vanmiddag? Dis in die titel van die liedjie. Ons gaan draai maak in die 50s en die 60s liefdesliedjie. Hierdie is amper seker titel van die liedjie, maar in hierdie liedjie se titel is die woord. Daarna gaan ons 'n draai maak in die 80s saam met Dire Straits en in hulle liedjie is die woord verskuil in die titel van die liedjie en dan sluit ons af met Aerosmith en die woord is in die titel van die liedjie. Kom ons laat wy met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Lekker weer een keer daar van Mango Jerry. Kan je gluren daar? Mango Jerry met Pick It Up. Ik hoop vandaag een splinter niet een kraakvars. Ja, natuurlijk. Kom eens, kijk gewoon vinnig voor jou naar die verkeer. En welk moeilijk kan ons nog een nieuwe liedje nemen, internationale treffer, voor 5:00 vanmiddag. Door 5:00 is het niet tijd. Ons kijken wat er bij paai aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic. Kijk ons, begin bij die begin, zoals we altijd zeggen, let's start at the beginning. En die begin is natuurlijk hier zo net na 4, ons het rukje terug met jou gepraat. Of net voor 5 eerder, als we het zo'n beetje nader bewegen aan 5:00 wat hierdie verslag aan betreft. Westkaap en Kaapstad op die Indian ingaande, die afrit bij McIntyre straat, stilstaande voertuig op die Indian ingaande bij daar die afrit. Die linkerskuur van die pad is geblokkeerd. En kom ons kijken of ons kan terugkomen in ons eigen area toe, voordat ons aangaan met die rest van die provincies. Gauteng, die Indian Danioberg snelweg, in een noordelijke richting, die afrit vanaf Lynnwoodweg. Daar was een ongeluk daar op die Indian Noord, daar bij Lynnwood, die skouwer van die pad wat zo pas toegemaakt is. Ook op die R21 hier in Gauteng, in een noordelijke richting, die afrit vanaf Griffithsstraat, stilstaande voertuig op die R21 Noord, bij daar die afrit. Die N12 zuidelijke voorbijgang in de oostelijke richting, afrit bij de Emien Noord, stilstaande voertuig op de N12 Oost, daarbij Anko Charlies. Het lijkt me dus al wat die verkeer aan betreft. Geen andere ernstige verkeersproblemen aangemeld. Die KwaZulu-Natal het net stilstaande voertuig aangemeld op de N3 Zuid. Dus daar die afrit vanaf Paradise Valley. Lijkt me net voorzichtig.

0: Nou ja, jij is baie welkom om ons op hoogte te bring van verkeersproblemen. As daar wel is, is jy baie welkom om ons op hoogte te bring daarvan. Ons sal mooi daarna luister. Hier is nog een nieuwe vrystelling van Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance. Ek neem aan, dis Leave Me on the Dance vlog.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Hier is ons kankelbe Arties FM. Hier is ook natuurlijk rechtstreeks vanmiddag saam met jou stasie hier by ons. En ook die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Goeiemiddag, welkom daar vanuit Riebeek West in die Weskaap. Ons gaan net hierna, bring ons vir jou boogte met al die nieuwe Afrikaanse muziek en nieuwe vrystellingsvrijdag. Ons moet eerst net die formaliteite afhandel, soos die nies en die weer, streeks weer nou en net daarna, net na die streeks weer, vinnige handelsbreek. En dan kom ons terug met vandagse nieuwe vrystellings. Nou, kom ons kyk gou vinnig na die streeks weer vir hierdie naweek. Gaan sake beter raak, volgende week gaan een baie warmer week wees. Ek gaan nou vir jou sê wat in harte bespoort gaan gebeur, met temperature gaan klim tot soveel as 28 volgende week, kan jy het glo. Maar hierdie naweek, kom ons kyk het gauw vinnig, wat harties aan betref, ek ben net die rechte voorspelling hier voor my kry, wat harties bespoort aan betref, morgen saterdag minimum van 5, maximum 22. Ja, ja. Sondag 6, 24, nee? En dan begin die warmer weer maandag, om jou idee te gee, maandag 27, 8 in die ochend 27 die dag, 9, 29, dinsdag 29 ook voorspel voor woensdag en donderdag selfs ook 29. Lekker warm daar en harties, hierdie week wat kom. Die luisteraars van jou stasie wat saamkeur daar van het Brackenfell, hoe lyk sake daar by julle in die Weskaap, hierdie naweek, vrijdag, dis vandag, kom ons los vandag, maar kom ons kyk dan morgen, een minimum van 8 en een maximum van 19. Morgen, dis dan bewolk daar in Brackenfell, sondag gedeeltelik bewolk, 11, 19, maandag 11, 19, kom ons stop dan eerst net daar vir die naweek, daar is geen reden in die vooruitzicht nie. Die ouwens van Riebeek West, ons luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat saamkuier, morgen saterdag 8:21 bewolk, sondag gedeeltelik bewolk 9:20, maandag 9:20. So, matige temperature, wat wacht op die Weskaap. Dis al wat ons weer aan betref, kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan sit nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Brother in the Crank Vars Darien van CHXRL, dat is die groep zijn naam. Biggie Beter. Ons het ook geluisterd naar Dassie Hartseis, wat ook Splinterlied en Crank Vars is. Net voor dit. Nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag op jouw radio tussen 5 en 6 namiddag. Hier liggen iets wat benoemd mag worden van spelers, maar ook uiteraard als je hem weer hoort op een zaterdagmiddag mag je hem benoemen voor die top 20. Ons proberen om zo 2 of 3 liedjes in een rij voor jou te spelen. Ons tijd is een beetje beperkt, anders gaan ons niet genoeg tijd in. Maar ons zal die liedjes waarvoor ons niet tijd is, die ook weer voor jou dan speel tussen 3 en 5 morgenmiddag. Nou ja, kom eens kijken wat is volgende hier, want de nieuwe vrijstelling zijn bedrijf. Kom eens doen, gauw weer 3 voor jou. Een van die liedjes is al laatst, vind ik vrijgesteld, maar eerst vandaag op Hartiesfm goed gekeerd op ons speellijst. Zo, 3 in een rij, Arnold de Wit, Boer op jouw land. Chris Rij, vandaag vrijgesteld, liedje met die naam van Blue Ketelkie. En dan laatst is Pieter Prys met Bedaren, Splinterniet en Kraakvars.
1: Pas geland en Kraakvars, net hier op Hartiesfm.

0: Ons hey, drie nieuwe liedjes in een rij voor jou. Splinter niet een krank van ons hier op nieuwe vrijstellingsvrijdag. Pieter Prys bedaar. En voor het Chris Rij met Blauw Ketelkie. En ons dwerggeval met Arnold de Winse, Boer op jou land. Ons gaan vinnige handelsbreek nemen en dan nog niet drie nieuwe vrijstellings. Nog drie nieuwe vrijstellings. Een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Marcel Peach vandaag uitgereikt. Rek Strek Baba. Dan Erik Stressou met Elasticiteit. Dan sluiten we ons die drie spel af, wat nieuwe vrijstellings aan betreft, met Lionel. Ze hak in. Blijf geschakeld.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, bo. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Ons hartelijke goedenavond aan jou. Dit was pas 53 minuten na 5. Hier op die program Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Ons komt bij ons laatste. Is het hoeveel nou? 2 wat voorlê. Laatste 2 nieuwe vrijstellings. En Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. En dan is het nieuws tijd. Ons luister naar Niels Somers. Mila, ook vanochtend vroegdag vrijgestel. En dan een liedje wat reeds laatst week vrijgestel is. Maar niet is hier bij ons bij Harties FM. Bartu in Bernice West, met dank die Heere vir jou. Speciaal net vir jou hier op jou gunsteling radio. Kraakvars op Harties FM.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Hartelijk een goede avond, Jo. Dit is 12 minuten over 6. Het is tijd om te kijken naar jouw nationale weerverslag. Dus jouw minimum en maximum temperaturen van morgen. Al die grote dorpen en steden in Zuid-Afrika. Hartelijk poort morgen 4, maximum 20. Johannesburg 5, 18. Pretoria 6, maximum 21. Rustenburg 4, 21. Klerksdorp 2, 19. Bloemfontein minus 1. Baie koud in de ochtend 16, maximum. Kimberley 1, maximum 20. Upington 5, maximum 25. Mbombela 8, 24. Pretoria, het ons al reeds gesê, 6, 21. Het ons al gesê, ja, de temperatuur is reeds genoemd. 6, 21. En dan Kaapstad, Boren 9, maximum 17. En Oost-London 11, 19. Port Elizabeth 10, maximum 19. Nou, allemaal wat aan Durban woon, morgen Durban 14, maximum 22. Kom, ons neem een handelsbreek, daarna terug met een nieuwe internationale treffer. En dat is eniekie van Alex Warren, Rescuer. Blijf ingeskakeld.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunodeo doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, mineralen en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beskikbaar bij alle apteken. When you buy a bike and you take a

0: Prachtige nieuwe internationale vrijstelling daar. Die groep zijn naam is Vanilla. En is Run and Hide. Als nog nieuwe internationale muziek op pad. Maar het is eerst tijd voor je verkeer. Ons kijken wat er bij Pai aangaan. Die verkeersverslag aan ons verschaffen door iTraffic. We zullen Natal die Indian Suid afrit vanaf Kato Ridge Engine 1 stop. Stilstaande voertuig op de N3 Suid, daarbij die afrit bij Hammersdale Wisselaar. Die linkerbaan is daar thans gesluit. Dan kom ons kijken hoe vinnig hier. Ik wil net een beetje terug bewegen naar bladzij 1. Ik denk daar is andere verkeerswaarschuwings daar. Gauteng, de Indian Daniel weer snelweg in de noordelijke richting. Afrit bij Linwood, stilstaande voertuig op de Indian Noord, daar bij Atterbury. Lijkt me dat al wat die verkeer aan betreft. Er is al geen andere verkeerswaarschuwings uitgereikt nie. So allemaal lijkt mensen uit en thuis. Rustig bij die huis voor die naweek. Dit is dan ons laatste verkeersverslag van die dag. Kom, ons maak een beetje muziek. Hier is nog een nieuwe internationale vrijstelling. Dus energie van James Blunt. James Blunt het er niet meer uitgereikt vandaag met die naam van Tastes Like Summer. Wel, ik wens dit al zoenen.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Nou, dan is er nu een dag van Sin City en Lemon Herb. Met de naam van Mona Lisa brengen we ook ons niets af internationale vrijstellings op einde voor die vrijdag. En natuurlijk vandaag die 14e augustus. Baie dankie daar. Tijd wat so vinnig aanstamp is al reeds 31 minuten na 6. Nou een lekker keerspel uit die 80er jare. En daarna is het groet tijd hier op jou gunsteling radio. Hier is Jive Bunny en The Master Mixes met Swing the Mood.
1: Artis FM.com.

0: maar in van die programma. Dat was dan vandaag zijn uitgave van Huiswaarts aan het einde. Die vrijdag. Kan je geloven, die vrijdag is op zijn rug. Dus die 14 augustus. Maar dat is het einde van die week. Is zijn programma van mij. Ik keer weer samen met jou voor die laatste keer die week morgenmiddag. Tussen 3 en 5. En die Focus Logic top 20. Dan 5 tot 6 boeren op skop. En dan van 6 uur tot 8 uur morgen aan. Natuurlijk Volume Winkel Samadijn. Die verzoekprogramma waar jij die speellijst bepaalt met jouw boodschappen en verzoeken. Dus morgenavond, Alipad, het is gezegd van morgenmiddag tot van 3 uur af, recht hier tot 8 uur morgenavond. Zo, morgen is natuurlijk lekker onder mijn broeken muziek, dwars die dag en zaterdag je leid. En dan heb jij, nou, net nadat ik je gegroet heb, is dit vrijdag aan thuis. Lekker speellijst samengesteld voor ons Harties FM luisteraars met net die beste treffers uit alle genre, zoals hier op Harties FM voorkom. Het is vrijdag aan thuis tussen 7 en 10 vanavond. Maar dit gaan eigenlijk dier, wel, die type van muziek gaan dier tot morgen toe. En dan na, net zo van 12 uur vanavond, dan was het natuurlijk diernacht samen met Harties FM. En dan morgenochtend zo van 8 uur af, is het zaterdag juleid. Zo, kan je lekker samen. En ja, geniet je aan, hou je radio ingeschakeld op Harties FM, die radiostatie waar ons dingen anders doen. Maar voor alle andere luisteraars wat samengekeerd het, elke weekdag tussen 4 en 7, bye bye, dankie ook voor die luisteraars van jouw statie wat samengekeerd het. Hoop je nog een heerlijke naweek hè. Brakenvel, geniet je vrijdag aan, hoor. Geniet om. Meneer, maak je beste van hem. Dan ook Riebeek West, Riebeek Vallei Radio, daar in Riebeek Vallei. Jullie moet ook jullie naweek geniet. En dankie voor die samenkeer. Net waar die handels breek, dan beginnen ons met vrijdag aan thuis. Val weg met Ines en Franne, mensen soos jy. Hiermee groet ik jou tot morgenmiddag om 3 uur. Niet 4 uur nie, maar 3 uur morgenmiddag. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, zoals jij daarvan houdt.